0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
1: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goedemorgen. Het is zaterdag 13 juni 2026. Mijn naam is Pauline Roesink en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het WK voetbal is begonnen. Het Nederlands elftal speelt maandagochtend haar eerste groepswedstrijd tegen Japan. Speciaal voor deze gelegenheid heeft Nicole Holte van de Dutch Table oranje gerechten verzameld, waarmee het voetbalkijken nog gezelliger wordt. U kunt ook luisteren naar een gesprek met de Duitse econoom Joachim Clement. Zijn computermodel wijst Nederland namelijk aan als winnaar van het WK. Dat en nieuws uit Nederland en natuurlijk heel veel muziek allemaal straks, maar nu eerst de actualiteiten. Voor gezinnen die afhankelijk zijn van bloedtransfusies kan gedoneerd bloed het verschil betekenen tussen leven en dood. Voor anderen wordt de beslissing om bloed te doneren beïnvloed door cultuur, persoonlijke ervaringen en hoe goed zij het systeem begrijpen. Lifeblood roept meer Australiërs op om bloed te doneren en waarschuwt dat de behoefte aan bloed voortdurend aanwezig is en alleen kan worden vervuld met regelmatige donoren. Maar nu de Australische bevolking steeds diverser wordt, zeggen experts dat ook de bloedvoorraad van het land die verandering moet weerspiegelen. Sommige patiënten hebben namelijk bloed nodig dat beter aansluit bij hun etnische of genetische achtergrond.
1: SBS Dutch. Deel ons verhalen op Facebook.
2: Voor Christina Simons is bloeddonatie iets heel persoonlijks. Haar 8-jarige dochter Fotini heeft de beta-thalassemie, een zeldzame erfelijke bloedaandoening waardoor ze elke 3 tot 4 weken een bloedtransfusie nodig heeft.
3: Growing up. Cultural, I would say misconception that blood is only meant to stick with your family. You need to reserve your blood for your family who might need it, you know, one day. Or that women are not allowed to give blood because, you know, because of all your fertilities and having a period every month. I just think all of those have been cultural misconceptions.
2: Voor gezinnen zoals dat van Christina zijn bloedtransfusies geen incidentele behandelingen. Ze vormen een vast onderdeel van het dagelijks leven, waarbij elke transfusie kinderen zoals Fotini helpt om naar school te gaan, tijd door te brengen met vrienden en simpelweg kind kunnen zijn. Maar bloeddonatie draait niet alleen om de mensen die bloed ontvangen. Voor donor Indu Danasekar uit Adelaide werd het belang van bloeddonatie duidelijk tijdens haar jeugd in India. Ze zegt dat families daar vaak zelf op zoek moeten gaan naar donoren voordat een behandeling kan plaatsvinden. Toen ze als tiener reageerde op een dringende oproep voor een donor, zag ze met eigen ogen welk verschil een donatie kan maken.
3: Oh, absolutely, because you know when that mother came and spoke to me, it was not just giving up my time and donating, it was more about giving someone hope and for someone to actually live again. So it was very personal for me.
2: Nu ze in Adelaide woont, doneert Indu regelmatig bloed en moedigt ze anderen aan hetzelfde te doen. Volgens haar kunnen culturele overtuigingen en misverstanden mensen soms ontmoedigen om bloed te doneren.
3: Growing up, cultural, I would say misconception that blood is only meant to stick with your family. You need to reserve your blood for your family who might need it, you know, one day. Or that women are not allowed to give blood because, you know, because of all your fertilities and having a period every month. I just think all of those have been cultural misconceptions.
2: Naarmate de Australische bevolking diverser wordt, kan het moeilijker worden om geschikt bloed te vinden. Senior Research Fellow bij Lifeblood, Dr. Rina Hirani, heeft onderzocht hoe het bloedprofiel van Australië verandert.
4: So what we found in the research was that Australia is becoming more positive overall, and that group B and AB groups are becoming more common in our community. And these are the blood groups that are found more commonly in parts of Asia, India, Pakistan. So that's probably why we're seeing a change in the blood prevalence within Australian communities.
2: Hoewel de meeste mensen bekend zijn met bloedgroepen zoals A, B, AB en O, bestaan er honderden andere bloedkenmerken die bepalen of een transfusie compatible is. Daarom zegt Lifeblood dat het een donorbestand nodig heeft dat de diversiteit van het moderne Australië weerspiegelt. De medisch directeur van Pathology Services, Dr. James Daly, zegt dat recente wijzigingen ervoor hebben gezorgd dat meer Australiërs bloed mogen doneren.
5: Earlier this year in April, we moved to a gender-neutral assessment questionnaire so that the questions answered by donors are the same regardless of their gender. And that has meant that men who are in gay or bisexual long-term monogamous relationships are eligible to donate red cells and platelets.
2: Lifeblood zegt dat er wekelijks ongeveer 3000 bloeddonaties nodig zijn om aan de vraag in heel Australië te voldoen. En voor gezinnen, zoals dat van Christina Simons, kan de impact van die beslissing levensveranderend zijn.
6: Every needle, every appointment that you make is absolutely priceless to us. It is our hope for our little one. It is another month, another day to create that laughter, those memories and words just cannot describe what small selfless act that you do is absolutely huge for us.
2: Dit was een reportage van Hannah Hudson voor SBS News. In het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
1: SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Voelt u ook de gevolgen van de recente schommelingen en onzekerheid in brandstofprijzen in de portemonnee? En denkt u eraan over te stappen naar een elektrische auto? Nou, dan heb ik nieuws voor u. U bent niet de enige. De verkoop stijgt en overheidssubsidies helpen de overgang naar elektrisch rijden te versnellen. Maar hoe praktisch is die overstap voor automobilisten in Australië?
1: Dit is SBS Dutch.
2: Elektrische voertuigen, oftewel EV's, worden steeds populairder nu de brandstofprijzen instabiel blijven. Volgens gegevens uit de sector was in april 2026 ongeveer 1 op de 6 verkochte voertuigen in Australië een elektrische auto. Hussein Dia is hoogleraar transporttechnologie en duurzaamheid aan de Swinburne University of Technology. Hij zegt dat de initiële investering voor een EV nog steeds hoger ligt dan voor een benzine- of dieselauto. Maar de prijzen zijn gedaald doordat de vraag is toegenomen en er meer keuze beschikbaar is.
7: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays they're in the 30, mid-30 range, and with government incentives as well they can be even cheaper. But there is that premium.
2: Informeer bij de overheid van uw staat of territorium naar de beschikbare subsidies en stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van een EV. Werknemers die gebruik maken van salary packaging kunnen bovendien belastingvoordeel krijgen bij het leasen van een elektrische auto. Alex Forrest, manager voertuigen en brandstoffen bij de Royal Automobile Club of Western Australia, legt uit.
8: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
2: Vergeleken met benzine- en dieselauto's zijn elektrische voertuigen goedkoper in gebruik. Geschat wordt dat bestuurders jaarlijks tot 70% kunnen besparen op brandstofkosten en tot 40% op onderhoudskosten.

0: Professor Dia legt toe wat dit in de praktijk betekent.
1: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
0: Houd er wel rekening mee dat de besparingen kleiner zijn wanneer je gebruik maakt van openbare laadstations, omdat de prijs per kilowattuur daar hoger ligt dan bij thuisladen. En ook niet onbelangrijk, hoe zit het met de actieradius van elektrische voertuigen die op dit moment op de markt zijn?
1: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
0: Woon je in een appartement, dan heb je mogelijk toestemming nodig van de beheerder of de vereniging van eigenaren om een speciale laadpaal voor een EV te installeren. Voor veel bestuurders is het echter voldoende om de laadkabel van de elektrische auto gewoon aan te sluiten op het normaal stopcontact in huis, aldus Forrest.
2: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
0: Omdat elektrische voertuigen nog geen 20 jaar op grote schaal beschikbaar zijn in Australië, staat de tweedehandsmarkt nog relatief in de kinderschoenen. Toch is het vertrouwen van consumenten in gebruikte EV's de afgelopen maanden toegenomen, waarbij de restwaarde inmiddels al bijna vergelijkbaar is met die van benzineauto's. Zoals bij elke nieuwe auto is het belangrijk om rekening te houden met de beschikbare service- en onderhoudsmogelijkheden na aankoop. Potentiële kopers van een EV doen er goed aan om de garantievoorwaarden van de batterij te bekijken. Het goede nieuws is dat de markt voor elektrische voertuigen zeer concurrerend is. En dat werkt in het voordeel van consumenten. U hoort nogmaals Alex Forrest.
2: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.
0: Dit was een speciale aflevering van de SBS-serie Australia Explained, Fuel in Focus genaamd, samengesteld door Zoe Tomaidu. En in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
3: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

0: U hoorde Lisbeth List met Brussel.
1: Als u alleen de Nederlandse nationaliteit heeft, raakt u deze nooit automatisch kwijt. U kunt wel uw Nederlandse nationaliteit automatisch kwijtraken als u een andere nationaliteit aanneemt of als u een dubbele nationaliteit heeft. Deze tekst staat letterlijk op de website van de Nederlandse Rijksoverheid. Toch zijn veel mensen niet op de hoogte van de regels en de vaak ingewikkelde uitzonderingen op die regels. In de serie Het verliezen van je Nederlanderschap spreekt SBS Dutch met Nederlanders in Australië die hun Nederlanderschap zijn verloren.
2: Het hele verhaal van het aanvragen voor of na dat je getrouwd bent, daar kwam ik pas jaren later achter. Daar was ik niet geïnformeerd tijdens dat gesprek. Ja, ongeloof en vrij verdrietig ervan. Want het is, ja, het is meer dan een nationaliteit.
3: Nadat de kinderen ook geboren waren, voelde ik dat ik de volgende stap moest nemen om de Australische nationaliteit ook aan te nemen. Maar alleen als ik mijn Nederlandse nationaliteit ook kon behouden. Het hele emotionele was dat ik heb het gevoel dat me iets is afgepakt waarvan, als ik dat geweten had, dan had ik dat paspoort natuurlijk al lang laten vernieuwen. Diep in je hart ben je een Nederlander. En dat is, ja, dat hoort bij je identiteit.
4: Ja, dit zijn dingen waar ik heel slecht tegen kan. Omdat het een deel onrecht is en een deel ook gewoon mensen die hun werk niet doen. Nou ja, weet wat is, wil ik überhaupt bij een land horen die zo met zijn burgers omgaat? Want ik heb nou niet het gevoel dat wij als Nederlanders, of niet meer Nederlanders in het buitenland überhaupt, dat we nog welkom zijn. Ze doen toch wel heel veel moeite om het leven heel lastig te maken voor ons allemaal in het buitenland.
5: Ik kan me allerlei dingen voorstellen, dat je niet in vreemde krijgsmacht en al dat soort zaken, maar er zijn genoeg mensen met twee paspoorten, een Nederlands paspoort en een ander, en waarom ik niet? En ik ging er met volle verstand in, hè. Ik zit niet te klagen dat ik het niet wist. Maar als ik er zo over nadenk, dan denk ik echt van, ja, dat is eigenlijk wel vreemd. Dat zou je toch wel veranderen in deze globale tijd, zeg maar.
6: Ja, ik vond het eigenlijk ingrijpender dan ik had gedacht. Ik had een beetje van andere vrienden en kennissen die het hebben gedaan, verwacht van je komt daar, je krijgt een papiertje en je kan verdwijnen. Maar ze hadden toch wel goed hun best gedaan om diverse mensen die een verhaal vertelden over wat het betekent en dat het met rechten en met plichten komt. En ja, dan moet je je eed uitspreken en dan lopen er een paar ambtenaren heel goed te kijken of je wel daadwerkelijk het aan het zeggen bent en zo. En die knikken dan van ja, oké, ze hebben het allemaal gezegd. Dus het voelde allemaal wat plechtiger en ja, ik had echt wel het idee van er is nu iets anders.
1: In de podcastserie Het verliezen van je Nederlanderschap komen niet alleen ervaringsdeskundige Nederlanders uit Australië aan het woord. Zo beantwoordt specialist Nederlandse nationaliteitswetgeving Chris von Habsburg enkele veelgestelde vragen en belichten we de politieke kant met Eelco Keij, de voorzitter van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Beluister nu alle afleveringen op onze website www.sbs.com.au/Dutch of via de SBS Radio app.
7: SBS Audio.
8: Zoek een programma dat past bij uw interesses.
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi uplabd karwata hai.
13: Far from the partisan politics.
14: Met nieuws in meer dan 60 verschillende talen. Muziek die past bij uw mood. En boeiende podcasts die wachten om ontdekt te worden. Download de SBS Audio app of ga naar
15: sbs.com.au/audio.
1: Straks krijgt u uitleg bij de voorspelling dat Nederland dit jaar eindelijk het WK voetbal gaat winnen. Maar eerst

0: eten. Nicole Holte is altijd bezig met koken en bakken en schrijft daarover op haar foodblog The Dutch Table. Speciaal op ons verzoek heeft ze allerlei oranjekleurige gerechtjes verzameld die u kunt maken als u thuis met een groep naar het WK voetbal of een ander evenement met een Nederlands tintje gaat kijken.
1: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
0: Altijd leuk als er een groot sportevenement is, dat wij als Nederlanders ons verenigen in het oranje. Doe jij dat ook, Nicole?
2: Ik doe daar gedeeltelijk aan mee. Ik ga niet helemaal uitgedost, maar ik heb toch wel altijd vaak sowieso iets oranjes. Of een oranje sjaal, of een oranje tas. Ik vind dat toch wel echt een soort Nederlandse identificatie. Zal ik maar zeggen. Ja.
0: Ja, dus dat heb je eigenlijk altijd wel. Wat leuk.
2: Ik heb altijd wel, ja.
0: Ja, maar het is natuurlijk extra leuk als we ons verenigen en onze oranje kloffie uit de kast halen. Omdat er een sportevenement is, een WK voetbal bijvoorbeeld, de Olympische Spelen. Dan is het ook leuk als we het een keer op een oranje manier vieren. En dan heb ik het over eten. Dat kan best, toch? We kunnen best een menu samenstellen in het oranje.
2: Ja, dat kan prima. Dat kan prima. Zullen we kijken?
0: Nou ja, ik denk dat jij wat voorbereid hebt als ik het zo hoor.
2: Heb ik, ja. Even kijken. We kunnen natuurlijk beginnen met een oranje soep. Een pompoensoep. En die doen we natuurlijk wel een beetje op zijn Nederlands met balletjes. Dus een lekker runder gehaktballetje of een kipgehaktballetje erin. Dan wordt die natuurlijk extra lekker.
0: En dan lijken het net voetballetjes. Haha.
2: Ja, zeker. Maar gelukkig wel iets malser dan een voetbal.
0: Ja, die zou ik ook niet willen opeten.
2: Maar pompoensoep is echt, dat is ook wel een hele feestelijke soep. De kleur alleen al.
0: Zeker. En recepten zat te vinden online als het om pompoensoep gaat. En natuurlijk, in dit geval kan je de balletjes ook nog apart houden voor de vegetariërs. Voor iedereen wat wils.
2: Voor iedereen wat wils, ja. En sowieso oranje gerechten. We hebben natuurlijk de wortel.
0: Ja.
2: Ze zeiden dat wortels vroeger allemaal andere kleuren hadden. En dat men op een gegeven moment in Nederland daar dan een oranje wortel van heeft gemaakt om het koninklijk huis te eren. Ik vond het wel een apart verhaal. Maar wortels, daar kun je wortelhummus mee maken. Je kunt hem op de traditionele manier met tahini en alles doen. Je kunt natuurlijk ook gewoon wortel pureren en dan zelf op smaak maken. Je kunt hem zoet of hartig maken. Zoet natuurlijk met een beetje honing, wat rozijntjes en wat kaneel. Of je maakt hem hartig met tahini en dan wat Oosterse kruiden. Het smaakt allebei even lekker.
0: Ja, dat zou je dus zelfs al als ontbijtje kunnen doen op een broodje, een geroosterd broodje of een beschuitje.
2: Of op een beschuitje. Zo begin je de dag al helemaal in de oranje sfeer.
0: Ja, en als we dan bij de borreltijd aankomen, want vaak kijk je naar sportwedstrijden met een groepje. Heb je wat voor bij de borrel?
2: Heb ik zeker. Kaasballetjes. Dit is echt zo makkelijk te maken. Neem een goede stevige kaas. Bijvoorbeeld een oude kaas. Iets waar echt een goede smaak aan zit. Je hoeft hem alleen maar te raspen. Uitje erdoor. Beetje meel. Balletjes draaien. Die kunnen zo in de frituur. Ik heb ze op twee manieren gemaakt. Eentje gewoon zo in de frituur. En dan komen ze eruit als goudgele oranje balletjes. Of je kunt op de bitterballentour gaan. En dan doe je er even een laagje met broodkruim omheen. En dan in de frituur zijn allebei net zo lekker.
0: En dubbel op Hollands. Want het is ook nog eens kaas.
2: Ja, wij doen veel met kaas. Maar het is echt super lekker.
0: Heb je een specifieke kaas gebruikt in die zin qua kleur? Om dan een beetje die oranje kleur te krijgen.
2: Ik heb in dit geval heb ik sharp cheddar gebruikt. Cheddar is een oranje kaas. Ik heb er wel nog een beetje smaak aan toegevoegd. Een heel klein kneepje mosterd erbij. Voor de smaak, grove mosterd. En dat was echt lekker. Mocht je nou geen oranje kaas hebben, neem dan gewoon een goede belegen goudse. Komt helemaal goed.
0: Okido. Ja, goed om mee te beginnen. Als je het geluk hebt, in Australië is het lastig, maar een beetje paprika chips erbij.
2: Altijd, ja.
0: Dat is natuurlijk helemaal een feestje. En dan hoofdgerecht. Waar denk jij aan als je aan oranje denkt?
2: Als ik aan oranje denk, dan denk ik natuurlijk weer aan onze wortels en dan denk ik aan hutspot.
0: Ah, natuurlijk.
2: Dat is echt. Er is bijna niks Nederlands dan op de bank

0: zitten met een bord hutspot en een goede gehaktbal erbij. En dan naar sport kijken. Echt wel dat thuisgevoel.
1: Dat is grappig. Dus jij hutspot, eet het dus met een gehaktbal?
0: Ik eet het met een gehaktbal. Traditioneel wordt het met klapstuk. Dus een stukje rundervlees dat dan heel lang gestoofd wordt gegeten. Maar vandaag de dag kan je het precies maken zoals je zelf wil. Wil je rookworst, neem je rookworst. Wil je iets vegetarisch, vegetarisch. Het gaat om de combinatie aardappel, ui en wortel.
1: Ja, lekker voor een koude dag.
0: Heerlijk.
1: Ook. En om dan het feestje compleet te maken, toetjes. Best wel lastig. Ik kan wel wat fruit bedenken, maar ja, om alleen maar een bakje fruit op tafel te zetten.
0: Nee, dat is niet gezellig. Ik denk dat je twee kanten uit kunt. Als je het in de Nederlandse sfeer wil houden, maak een pavlova. Maar dan gebruik rode en blauwe vruchten om het te decoreren. Zodat je dus een mooie rode en blauwe vlag eruit maakt. Aardbeidjes of aalbessen en bosbessen. Of zelfs bramen kun je gebruiken. Het gaat om het idee. En als we het in de oranje sfeer willen houden, dan natuurlijk een mandarijnen bavarois.
1: Ah.
0: Typisch Nederlands zuiveltoetje waar we zo goed in zijn. En dan met verse of met ingeblekte mandarijntjes. Maar je krijgt dan een hele frisse smaak. En dat is wel een mooie manier om dan je maaltijd mee af te sluiten.
1: Maar zo'n bavarois, ik kan me herinneren van toen ik klein was, dat kochten we in de supermarkt in zo'n plastic vorm. En dan draai je hem pop op het bord. Zo schudden. En dan glibberde die eruit. Is dat moeilijk om zelf te maken?
0: Nee, is helemaal niet moeilijk. Ja, ik zal je wel een recept geven. Maar je maakt het in principe glibberig of drillerig met gelatine.
1: Ja.
0: Maar dat is niet zo moeilijk te doen. En dan alleen een mooie vorm krijgen. Dat is altijd spannend. Vroeger had je van die vormpjes. Daar had je dan bovenaan zo'n tuutje. Dan kon je dat tuutje, kon je, zodat er lucht bij kwam en dan viel het makkelijker uit de vorm. Maar luister, als het niet helemaal uit de vorm komt, en sowieso als je het voor jezelf maakt, kan je gewoon uit de bak lepelen. Maakt allemaal niet uit. Komt er wel
1: als
0: uit.
1: Als die maar oranje is in dit geval.
0: Als die maar oranje is. Hè? Lekker smaken doet hij zeker, ja.
1: We hebben al eens een keer eerder voor Koningsdag oranjebitter besproken. Dus als je het helemaal compleet wil maken, moet je ook even je eigen oranjebittertje maken. Dat linkje zal ik nog een keertje delen ook op de website. Het feest kan beginnen.
0: Het feest kan beginnen. We hebben alles in oranje of in de Nederlandse vorm. Dek jij de tafel?
1: Doe ik.
0: Of gaan we voor de televisie zitten?
1: Bij jou of bij mij?
0: Ik kom wel naar jou toe.
1: Oké, dankjewel Nicole.
0: Hey, dag.
2: Op sbs.com.au/Dutch staat uiteraard het recept voor de mandarijnen bavarois en een linkje naar het recept voor de kaasballetjes. Dan nu muziek. Benny Nijman met Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik...

0: Start de dag online op onze website sbs.com.au/Dutch. Het laatste nieuws en achtergronden vind je op sbs.com.au/Dutch. Vind je het leuk om naar SBS Dutch te luisteren? Praat verder op onze Facebookpagina. Geef ons een like en deel je mening met anderen. SBS Dutch op Facebook.
1: Nu bij SBS Dutch aan boord. In 5 afleveringen nemen wij, Nina van Hattem en Frank Turkenburg, je mee op verschillende schepen van de VOC.
2: Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifke, een klein schepen van 24 meter, overal naartoe kan varen.
1: Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers en met behulp van verschillende onderzoekers.
3: Maar hoe dicht hij bij de kust van Australië terecht kwam, hoe risicovoller het ook was.
4: De laatste 2 keren dat we daar waren, hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden.
1: Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw en ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch.
5: Welkom terug bij SBS Dutch. We gaan verder met nieuws uit Nederland. We hebben enkele grote nieuwsverhalen uit de uitzendingen van het NOS 8 uur journaal van deze week voor u op een rijtje gezet. Als het aan het kabinet ligt, dan valt het inzetten van kinderen tot en met 15 jaar voor commerciële doeleinden via online content in de toekomst onder de wet op kinderarbeid en wordt het daarmee strafbaar. Het wil op deze manier kinderen beter beschermen tegen video's van zogeheten mom- en dadfluencers die hiermee geld verdienen.
6: Het gaat om dit soort video's, waarin kinderen vaak, soms wel dagelijks, te zien zijn.
7: Wij zijn de Bellinga's familievloggers.
6: En waar geld mee wordt verdiend.
8: We hebben het dus niet over ouders die in het weekend een leuk filmpje maken van hun kinderen en dat leuk op social media zetten. We hebben het echt over kinderen die dag in dag uit gevideo'd worden of gefilmd worden. Ja, dan gebruik je dus in feite je kinderen om geld te verdienen. Ja, dat noemen we in Nederland kinderarbeid.
6: De minister werkt aan een verbod, omdat hij kinderen wil beschermen. Experts waarschuwen al langer voor de schadelijke gevolgen.
9: Dus we zien dat kinderen soms gefilmd worden als ze heel verdrietig zijn. Of dat er dingen online zijn waar je voor schaamt later. Of waarvan je denkt, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet dat iedereen dat weet.
10: Hallo allemaal, wat leuk dat jullie kijken naar deze video.
6: De 20-jarige Emma Keuven vindt het goed dat er een wet komt.
10: Omdat het jongeren gaat beschermen voor dingen waarvan ze nu nog niet bewust zijn dat het gaat komen.
6: Ze maakte al vanaf haar 9e video's. Dat is meestal leuk, maar niet altijd.
10: Ik heb in de coronatijd heb ik heel erg last gehad van mensen die ineens allemaal zeiden van zo, die is dik geworden. Of jij hebt je vast verveeld tijdens de corona. Je hebt vast veel gegeten. En dat ik me toen ook ineens heel bewust was van oh ja, mensen durven ineens heel veel achter zo'n scherm te zeggen.
6: De precieze regels, wat wel en wat niet strafbaar wordt, daar werkt de minister nog aan.
11: Hoe gaat u dat controleren? Wat is nou kinderarbeid straks en wat niet?
8: We gaan kijken, wanneer verdien jij je geld?

0: geld aan en verdienen die echt een boterham aan. En wordt die zo'n kind ook echt veelvuldig ingezet voor dat doel? Dat kunnen we gewoon gaan monitoren vanuit de arbeidsinspectie. Ja, en dan moet uiteindelijk het oordeel worden geveld of hier sprake van is.
1: De minister wil ook in gesprek met social media bedrijven en met adverteerders over hoe kinderen beter beschermd kunnen worden.
2: Na de moord op de 17-jarige Lisa vorig jaar zei minister Van Wil van Justitie en Veiligheid in een debat dat hij bereid was om te onderzoeken of pepperspray legaal kan worden, zodat vooral vrouwen en meisjes zich beter kunnen verdedigen. In Denemarken gebeurt dat al en het kabinet is deze optie nu serieus aan het bekijken.
1: Dat er best wat Nederlanders zijn die pepperspray willen, blijkt hier in Duitsland. In deze wapenwinkel op 10 minuutjes rijden naar de Nederlandse grens verkopen ze pepperspray en hebben ze ook veel Nederlandse klanten.
3: Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, België, Sneek, Friesland, Groningen.
1: Ja, ze komen overal vandaan. Na de moord op de 17-jarige Lisa vorig jaar was het druk in de winkel. In Duitsland zijn sommige peppersprays legaal.
3: Nou, de raarste verhaal hoor je. Dus op zich, ze wilde zich iets wat in de hand hebben, waardoor het een stukje veiliger voelt om over straat te gaan.
1: De minister sprak met verschillende experts en organisaties. Zou pepperspray in Nederland voor iedereen te koop moeten zijn?
4: Wat heeft u besloten?
5: Wat we besloten hebben is om verder te gaan met het Deense model.
1: In Denemarken mogen mensen met een vergunning pepperspray bij zich dragen. Het gaat om een kleine groep, alleen mensen die te maken hebben met dreiging, die bijvoorbeeld worden gestalkt. En niet iedere aanvraag wordt toegekend.
6: Het debat hierover leidde op naar de zaak van Lisa. En meisjes zoals zij, ja, die hebben niet aangetoond last van bedreiging vooraf gehad. Dus die hadden hier toch niks aan gehad.
5: En dat klopt. En dat is inderdaad de afweging die we maken. We zien wel dat meer dan 70% van de femicidegevallen, dat gebeurt in een relationele sfeer.
1: Dolemina Liedewij-Baart is niet enthousiast over het plan van de minister. Die kan beter zorgen dat het veilig wordt op straat, vindt zij.
7: We leggen de verantwoordelijkheid weer bij het slachtoffer neer. En dat vind ik heel jammer.
1: Maar wat als de dader hem afpakt?
3: Ja, altijd heb je de mogelijkheid dat ze hem af kunnen pakken. Maar laat hem niet afvangen.
1: De minister gaat nog onderzoek doen en kijkt ook naar andere maatregelen om vrouwen te beschermen tegen geweld.
2: Voedselverspilling in Nederland neemt af, zo blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Belandde er in 2022 nog 28 kilo voedsel per persoon in de prullenbak. Vorig jaar is dat gedaald naar 18 kilo. Goed nieuws dus, maar er is nog werk aan de winkel. Nederland heeft zich namelijk verbonden aan een ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties. Wat betekent dat over 5 jaar de voedselverspilling moet zijn teruggebracht naar 7 kilo per persoon.
8: Het is overduidelijk snoeitijd. Maar tussen het tuinafval vinden onderzoekers van het voedingscentrum ook nog behoorlijk wat etensresten.
9: Wat het meest verspild wordt thuis is vooral brood en groente en fruit, maar ook aardappels en zuivel.
8: Sinds 2015 gooien we al steeds minder eten weg. En het streven is dat die verspilling in 2030 is gehalveerd.
9: Uit ons onderzoek blijkt dat we ongeveer 25,5 kilo per persoon per jaar aan eten verspillen. En dat is ongeveer het gewicht van 1 maaltijd per week voor iedereen in Nederland.
10: Is dat veel?
9: Nou, dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
8: En het wordt nog best lastig, want veel mensen doen al veel bewuster boodschappen dan 10 jaar geleden.
11: Ja, niet van al die producten 1 plus 1. Dat soort dingen. Dan denk ik, ja, wat moet ik nou met 2 bakken aardbeien?
12: En ik zit ook bij de voedselbank en dan heb je ooit een cursus gevolgd van wat overdaad en wat. Maar heel veel kan je gewoon nog eten. En ja, dat doe ik gewoon.
13: Nou, ik koop altijd dag voor dag. Dus er ligt bijna niks in de koelkast. Dus er bederft ook nooit wat.
8: Het advies is dan ook beter opletten bij het kopen, koken en bewaren.
9: Er is niet 1 gouden tip waarmee we alle voedselverspilling kunnen voorkomen. Maar wat belangrijk is, is dat je zelf even kijkt wat je nou regelmatig weggooit. En kijk eens hoe je dat kunt voorkomen. Dus vries je brood bijvoorbeeld in. Of ook als je overrijpe bananen hebt, kun je die nog prima schillen en in de vriezer bewaren voor een keer een smoothie.
2: En tot zover dit overzicht. We danken het NOS 8 uur journaal voor de fragmenten. Dan nu muziek van Carol Emerald. Dit is Riviera Live.

En tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Al onze verhalen en series en recepten zijn terug te vinden op onze website sbs.com.au/Dutch. U kunt ook alles terugluisteren via de SBS Audio app die u kunt downloaden in de App Store en Google Play. En dat is gratis. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Volg ons op facebook.com/sbsdutch of instagram.com/sbsdutch. Over een half uur om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. En dat journaal is natuurlijk ook te bekijken op SBS On Demand. En nu ik het toch over SBS On Demand heb, ja, alle afleveringen van het WK voetbal zijn daar terug te kijken. Alle afleveringen, samenvattingen, minimatches, podcasts en nog veel meer. Het is allemaal te vinden op SBS On Demand. We sluiten het programma hier op de radio af met de muziek van André Hazes en Robert van Hemert. Het liedje heet Samen uit, samen thuis. Ik wens u een heel fijn weekend en heel veel plezier als u maandagochtend gaat kijken naar Nederland en Japan, die wedstrijd. En woensdag, dan zijn wij er weer. Graag tot dan. Ik neem